0: Kako ti se svidao današnji dan?
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.
3: Dobre vesti.